0: alle boim, die zout aan hare vrucht haben, eten, en alle tieren en veil, en alles wat u trept, alles wat op die eer leeft, door van ergend eine groene plant vreten, en dat wie zo. En God zag wat hij gemaakt had, en hij zag dat dat zeer goud wie. De ovend en de morgen vergingen van dem zaasten dag.
1: 1 Mose, kapitel 2.
0: En nu wieren de hemel en de eer, en al dat leven wat am hemel en op die eer is, gemaakt. En om zevenden dag wie alles voordig wat God gemaakt had, en hij arbeid nicht wieder om zevenden dag, on dat wat hij gedonen had. En God zei in den zevenden dag, en sah den apart, en zei dat hij heilig wie, wils hij den dag abhiert met zijne arbeid, en dat hij alles mürk. Dit is waar de hemel en de eer gemaakt worden. Als God de haar den hemel en de eer mürk, wären er nog geen planten op de eer, en er hadden nog geen bescher gekend. Door wie keiner tem de eer bearbeiden, en God de haar had nog geen reien op de eer fallen laten. Ober wat er kwaalt uit de eer ruit, en bewässert al dat land. En God de haar vormt einen mensch van eer en pust den levenden odem en dem zijne nees nern, en hij wordt een levendiger mensch. En God de haar plant einen garden am oosten aan en eiden. En God sah den mensch, den hij gemaakt had, en den garden. En God de haar mürk de verschiedene boom, die goud leiten en scheine vrucht drogen. En hij mürk ook den boom, die leven jaft, merden am garden, en ook den boom, die verstandnis geven kon, wat goud en schlacht is. En door funk een riefer aan en eiden, die den garden bewässert. En door, wo de riefer uit dem garden rand, deilde zich een feuer. De eerste van de feuerriefers is de Paschon, en die rand durch dat land Havila, wo door gold is. Dort is goudet gold in dat land, en die hebben door ook parfum en onyxstein. De tweede riefer heet Gion, en die rand durch dat land Kush. De derde riefer heet Tigris, en die rand oosten van Assyrien. En de vierde riefer is de Euphrat. En God de Haar neemt den mensch in zaad arm en den garden eiden, zodat hij den bearbeiden en bezorgen wordt. En God de Haar bestaalt aan den mensch en zeed, die durch van irgendeinen boom am garden eten, ober van den boom, die dat verstandnis geven kan, wat goud en schlacht is, van dem sollst du nicht eten, wils dat wat unbedingt dienen dood brengen. En God de Haar zeed, dat is nicht goud, dat de mensch allein is. Ik wou we maken tom am halpen, die am passen wordt. Dan moet God de haar al die verschiedene tieren, die op een staap zijn, en de verschiedene veil, die aan de loft vliegen, uit eerd. En hij bracht de mens die, tom zijnen, wat hij de nanen wordt. Zo als de mens de naand, zo heiten die. De mens vond noemens voor al dat vij en de wille tieren, en voor de veil en de loft. Ober de wie keiner wat passen wie, om de mens te halpen. Dan wil God de haar den mens zeer vast enslopen, en als hij sleip, neemt de haar een reep van de mens en leidt de steed waar hij met hut bewassen. En God de haar mürk een vrouw van de reep, die hij van de mens genomen had, en bracht hem die. Dan zei de mens, deze past mij. Dit is knoken van mijn knoken en fleisch van mijn fleisch. Zij zal vrouwmens heiten, wil zij van mens genomen is. Door wie een jet een man van zijn ouderen waag, en vereinigt zich met zijn vrouw, en zij zijn eind. En de man en de vrouw waren noktig, en schämden zich niet.
1: 1 Mose, kapitel 3.
0: De schlang wie lesja als irgendein ander wille tier, wat God de haar gemaakt had. En die zei te de vrouw, haft God werkelijk gezegd, dat je van irgendein boom niet eten zullen? En de vrouw zei te de schlang, wie durven van de vrucht van de boom am garden eten, ober God zeet, je zullen nicht vrucht van dem boom eten, die merden am garden staat. Je zullen door nicht van eten, en den ich emol anschieren, zodat je nicht sterven. Ober de schlang zeet de vrouw, je woren gar nicht sterven. God weet, dat zo bald als je door van eten worden jene ogen opzennen, en je woren zo als God zennen, en weten wat goud en wat schlacht is. En de vrouw zag, dat de vrucht goud leidt, en dat de goud te eten weer, en dat de einem kon wat verstandnis geven. Dan neemt ze van de vrucht en eit, en juif er een man ook en die eit. Dan verstonden ze allebei en zagen, dat ze noktig waren, en ze mogen zich wat van vierenbleder tom zich bedaken. Als de dag aanvang af te keilen, Hier en zij.

nemen de mannen aan en zijn vrouw en zijn twee dochters bij de hand en ze brachten aan met heile hut wat buiten de stad. Zij deden dit, wils de haar aan jenstig weer. En als zij die wat buiten de stad gebracht hadden, zeiden zij, nu rand, dat je hun leven raden. Kijk niet eenmaal terug en houd je nog niet op am tol. Rand en een boy nen, dat je niet ook vernicht worden. Laut ober zeed, ober nee mine haren. Jun deiner as jenstig an je seinen, en je zijn zeer goud te mij gewaast, dat je mijn leven raden, ober ik kan nicht en een boy nen ranen. Dat anheil kan door even mij komen, dat ik door starf. Zeit de moldart, de stad is dicht bij je nu, dat ik door kan gaan ranen, en dat is een kleine stad. Laat mij door gaan ranen, mijn leven te raden. Dat is toch een nade stad. En die zegt, ja, ik kom die ook door met entgegen en verspreek dat ik de stad, van wanneer du reeds, niet vernichten wo. Spou die, ran door gaan. Ik kan nu staunen, wat die door aankomst. Nu heet de stad Zoar. De zon wie abgegonen als laut bad Zoar kwam. Dan leid de haar schwevelblit en vier op Sodom en Gomorra fallen vom Haaren im Himmel. En hij vernicht de steden en dat ganze Tol, en hij vernicht alle Menschen door en ook alles wat du zest was. Laut seine Frühoba, de hinge am Kjeim, kijk träg en ze ward ein Salzstein. Abraham ging tidig zu Marius nur de Stede, wo hij met dem Haaren gestohlen had. En hij kijkt drauf nur Sodom en Gomorra op Tau en nur dat ganze Tol. En denkt ihn an, als hij durchkijkt, zag hij een ruik van dat land losheven. Dat leidt zoals een ruik van een grauten oven. En zo weer dat, dat als God de steden am Tol vernichten deed, vergat hij dat niet nur wat Abraham gevraagd had. Hij raad laut van Madden am verdorven, als de steden en wanneer hij woont, vernicht worden. En laut in zijn twee dachter trokken van Zoar waag en woonden door een boy, wil ze angst hadden in Zoar te wonen. En Lot woont met zijn twee dochter in een huil. De oudere dochter zei te ihre zuster, ons vader is oud, en du hast geen man op eerd, die nu ons schemt ons te vrien. Wel we ons een vader een molwien geven, en ons met hem doorlaaien, zodat wie voor hem kunnen nu komen hebben. Den oven geven ze hem wien, en de oudere dochter leed zich met hem door. De vader wist niet dat ze gekomen weer, en nicht dat ze wieder gegonnen wir. Den nächsten Tag se de ältere te de jüngere, horche mal, ik lag laatste nacht met mijn vader. Wel we am van door ware wien geven, en dan je stu met am liggen, dat wie zo van onzen vader no komen schrien. En zo mögen zij er een vader die nacht ook wien drinken. En de jüngere dochter jink en lag met am. Hij zelfs wart dat nicht en als ze zich doorleed, oder als ze abstond. Zo kwam dat, dort beid von seine Dachter schwanger wären von ihren Vater. De ältere hat einen Sehn, en sie nannt am Moab. De van Dorksche Moabiter haben am aus ihren Stammvater. De jüngere hat auch einen Sehn, en sie nannt am Ben-Ami. De van Dorksche Ammoniter haben am aus ihren Stammvater. Abraham trok von wo he wohnt, nur dort Land am Sieden Kanaan, en wohnt zwischen Kadesh en Shur. He wohnt durch eine Tiet in Gerar. Abraham seht von Sarah, seine Frau, dort sei seine Schwester wir. Dann schickt Abimelech, der König in Gerar, und leit Sarah nur ankommen. Dann leit Gott sich Abimelech in einen Traum in der Nacht seinen und seht zu ihm, du musst sterben, willst du diese Frau genommen hast. Sei es ein Mann seine Frau, Abimelech, wie er nicht dich bei Arje warst, und er seht, Herr, wirst du ein Aschelget Volk anbringen? Seht er nicht selbst zu mir, dort det seine Sester wir, und sei seht selbst, dort hei er Bruder wir? So wie das ich wisst, deut ich kein Arach und hab auch noch nicht. Dann seht Gott in einen Traum zu arm, jo, ich weit, dort du so gut deutst aus die Kost. Und dort wir ich, der die Held von einer Sünde begonnen. Do wein hab ich dort nicht geloten, dort du er anschierst. Nu jaft dem Mann seine Frau träg. Der Mann ist ein Prophet, en die wordt voor die beden en du wirst leven. Wann du er aber nicht terugjafst, dann lot die dat gesagt zennen, dat du en all die, wat die angeheeren, sterven worden. Dann ging Abimelech tidig zu Marius en raubt all seine deiner. Hij vertalt an diese Erfahrung, en seine Männer ängsten sich sei. En Abimelech leidt Abraham

Als zij er een zaak ladig maken, wierde en iedereen zijn zaak ook zijn pengel geld. Als zij, en ook Jafoda, de pengels met geld zagen, werden zij geschlagen. En Jacob, Jafoda, zeed, die hebben mij mijn kinder waargenomen, Jozef is niet meer, en nu is Simeon niet meer. En dan wil je nog Benjamin metnemen. Alles rand je in mij. En Ruben zeed, breng mijn beide jongens om, want ik kan niet terugbrengen. Laat mij voor hem opkomen, en ik wil hem terugbrengen. Aber Jacob zeed, mijn jong wordt niet met jund metkomen. Zijn broeder is al dood, en du is modus eine gebleven. Wann am irgend wort op de reis worden zal, word ik truuren, wat die mijn Kapitel 43. De hongersnood geeft niet no, en als zij den verrood, den ze van Egypten gebracht hadden, abhouden, zeed Jacob te aan. Goed nog wader en kijk wat je treed. En Juda zeed, de man wie zei er ernst, als hij ons warnt, dat wir am nicht wader seinen worden, wann wir nicht unseren Bruder mit uns hadden. Wann du am laatst mitgonen, dann go wie eten kijpen. Aber wann du dort nicht laatst, dann go wie nicht. De man zeed ons, je worden mij nicht noch einmal seinen, wann je nicht jenen Bruder mit haben. En Israel zeed, worum behandel je mij so schlacht, dat je am zeden, dat je noch einen Bruder hadden. En ze zeden, de man vroeg ons alles uit over ons en onze familie, en vroeg ook, leeft je vader nog, en heb je noch einen Bruder? Wat wie am zeden wir bloß nur wat hij vroeg. Wie konnen nicht weiten, dat hij zeien wird, brengt jenen Bruder her. En Juda zeed te zijn vader Jacob, vertrouw mij met den jong, en dan kan wie gonen, dat wie en du en onze kinder leven kennen en nicht verhungeren brokken. Ik word de berg voor am zennen. Du kannst mij verantwoordelijk houden. Wann ik am nicht terugbreng, wat hier verdie, dan wo ik op immer schuldig zennen. Wann wie nicht eugel abgeschoven houden, wie wie al zweimal hanen trägt. Schließlich seht der Vater, Jakob, wann dat so mat zennen, dann dauert dat. Nehmt von dat Baste, wat wie hier haben, als ein Geschenk für dem Gouverneur. Nehmt ein Beet Hanig, wat Mandeln, en andere Neten, en ook wat Schein, Mirren en Kriderie. Nehmt dat doppelte Geld mit, dat je van feiermal betolen kennen. Dat wat vielleicht ein Fehler gewast zennen. Macht jünd reit, en nehmt jünen Bruder en gut nur dem Mann. Macht Gott, der alle Macht haft, jünd halpen, dat dem Mann jünd wat jänstig zennen, en jünen anderen Bruder en Benjamin wat trägschecken. Wann ik mat van de Kinder Aufscheid nehmen, dann mat ik event. En de Bruder nehmen dat Geschenk, dat doppelte Geld en Benjamin en reisden auf naar Ägypten. Als ze ver Jozef kämen en Jozef zag dat Benjamin met aan wier, zeed hij te zien in deiner, breng de mannen en mijn huis neer. Ik wil vandaag met deze taup middag eten. Schlacht een tier en rij dat voor ons. De deiner deed wat Jozef zeed en neem de Bruder en Jozef zijn huis. De Bruder angst dat zei er, dat zij aan Jozef zijn huis neer gebracht worden. Zij zeden, dit is wel weer in dat geld, want dat eerste mal treeg in onze zaak neergelegd weer. Zij brengen ons hier neer, dat zij ons vast hebben en ons kennen te skloven maken en onze ezels wegnemen kennen. En ze gingen naar Jozef zijn huis en reden door verder deer met hem huisknecht. Zij zeden, wie wieren hier eenmaal eiert om je treeg kuipen. Als wie dan op hem treegweg te nacht stelhielden en onze zaak opmaken, wie door aan iedereen zijn zaak een pingel geld, zoveel als wie getold hadden. Wie hebben dat nu teruggebracht, en wie hebben ander het geld met, te meer je teruggekijpen. Wie weet niet wie dat geld aan onze zaak neergestapt heeft. En hij zeed, ziet ruig en eens jun niet. Jun God en de God voor jun vader, moet door een schots en jun zaak neergelegd hebben. Hij kreeg dan jun geld. Dan brachten zij Simeon nu aan. En als hij aan Jozef zijn huis neergebracht had, geef hij aan Wouter dat zij zich kunnen de feit waschen en foudert ook ihre ezels. En de Bruder mogen ihr Geschenk voor Jozef reid, dat zij hem dort op middag geven kunnen. Zij hadden verstonen dat zij met hem eten worden. En als Jozef nen kwam, brachten de Bruder zijn Geschenk nen nu aan en kneiden zich wat de eerd ver aan. Dan vroeg hij, wou dat met aan jink en zeed, is jun vader Kors, de oude man, van wem die feiermal reden, leeft hij nog? En zij zeden, dien knacht, ons vader, is gezond en hij leeft nog. Dan kneiden zij zich wader bat de eerd ver aan. En hij kijkt aan de lengd
en zag sinen broda Benjamin,